Asante sana wandugu wapenzi ya mjambo, sisi tupo kipindi Mieux Vivre Ensemble kupitia Radio Maendeleo. Leo tunasema tuweze kuzungumza namna gani tutaweza